0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova. Eigen zin.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen, Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova. Hallo weekend.

0: Ja, dat zeggen we uiteraard ook allemaal tegen jullie, hè. Just to say hello hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Ja, René Vroeger. Het was afgelopen donderdag, geloof ik, dat het vreselijke nieuws dan toch binnenkwam via allerlei kanalen. De kranten, de sociale media lieten het allemaal weten. René Vroeger leidt aan een immuunziekte. De ziekte heet myositis. Gerda. Het is een ziekte die dat de spieren aantast.
1: Hoi.
0: En hij heeft dan ook direct zijn activiteiten allemaal een beetje stopgezet. Al zijn optredens heeft hij achterwege gelaten. Hij wil eerst herstellen, hij wil rusten. Zelfs heb ik al berichten gelezen dat ook de toppers een beetje in gevaar komt. Dus René Vroeger is de topman bij de toppers. En het zou wel eens kunnen dat hij gaat zeggen van, wel, ik ga dat allemaal eventjes laten voor wat dat is. Ik ga me eerst concentreren op mijn herstel. Dus René Vroeger, een beetje ziek.
1: Kan je herstellen van een spierziekte?
0: Ja, maar in ieder geval, er is iets aan te doen. Men zou dat allemaal wat kunnen verzachten en dergelijke. Maar in ieder geval, hij gaat eerst voor zijn herstel. En daarna gaan we kijken of dat er, wat er allemaal nog dient te gebeuren. Goedemorgen allemaal. Zaterdagmorgen. We zijn exact 8 minuten na de klok van 9 uur. Wij gaan weer 3 uur lang Hallo Weekend doen. En zoals u van ons gewend bent, mogen jullie ons daarbij helpen. Trouwens, eerst even een goedemorgen aan Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, we zijn er tot en met 12 uur. Gerda, de luisteraars kunnen weer hun verzoekplaten insturen. We hebben er al een paar binnengekregen die we zo meteen gaan behandelen. Maar jij gaat ons eerst even vertellen hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, dat kan inderdaad via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan ook via de Radio Nova app, die trouwens gratis te downloaden is. En het kan ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Inderdaad, 0469 18 83 60. Dat zijn de kanalen waarop jullie ons kunnen bereiken. Gerda heeft via de Radio Nova app en onze website hier een belletje staan. En als dat belletje rinkelt, dan wil dat zeggen dat jullie verzoekplaten binnenkomen. Dus voor mij mag het heel vaak bellen deze voormiddag. Ja, heel veel muziek. Ik heb er wel het een en het ander opgezocht. Maar in ieder geval, jullie platen kunnen er allemaal bij. Laat maar komen. We gaan het in het begin van het programma lekker wat rustig aan doen. En dat allemaal met deze klassieker. En dat allemaal van de Carpenters. Dit is The Top of the World. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Nova via radionova.be of jouw internetradio.
2: So

0: Ja, dan moet je weten dat dit liedje ondertussen al 21 jaar oud is. Een plaat die komt uit de periode dat ze nog de echte slagerkoningin was in Vlaanderen. Dat was uiteraard Laura Lynn. En je hebt me duizendmaal belogen. Gerda, onze eerste verzoekplaten die beginnen hier zo langzamerhand binnen te komen. En vertel maar eens, we mogen er al eentje draaien.
1: Ja, inderdaad. We kregen een berichtje binnen van Marleen Koppels. En zij schrijft: Goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Elvis Presley, Wooden Heart. En dat voor alle eenzame en zieke mensen en voor mijn liefhebbende man Theo en zoon Gijs Andy. En dat voor ook het, voor het ganse Radio Nova-team.
0: Ja, we gaan draaien. Elvis Presley van lang geleden. Wooden Heart. Goedemorgen allemaal. Can you see?

0: Ja, het jammere van dit soort liedjes is dat ze maar zo kort duren. Hè? Maar twee minuutjes voor deze Wooden Heart Elvis Presley, aangevraagd door Marleen Koppers. Gerda, ik heb een vraagje voor jou. Ken jij dit nummer nog? Hè? We gaan eens een stukje naar luisteren. Oh, het is live. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wacht, we gaan... Ik had niet gedacht dat het live zou zijn.
1: Welkom in het concert.
0: We gaan het even beluisteren.
1: 2000 enthousiaste fans zijn hier samen met u thuis getuigen van het unieke concert van een unieke man. Een man die je nooit zal vergeten. Een man die van je houdt. De man die terug is gekomen. Hier is Koos Albert.
0: Ja, het gaat er eigenlijk over, Gerda, omdat jij de liedje van Koos Albert nog kent. Zijn het je ogen?
2: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
0: He, dat is al van heel lang geleden, hè? Mm-hmm. En dat liedje Zijn het je ogen, dat is opnieuw uitgebracht.
2: Ja, dat heb ik gezien.
0: We hebben er gisteren naar geluisterd, al een klein stukje. Hè? Wel, we willen dat heel graag eens draaien. Sascha en Davy hebben Zijn het je ogen van Koos Alberts opnieuw opgenomen. En ze hebben er een hele leuke versie van.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Maar het is van 9 to 12, hè?
1: 9 to 12, ja.
0: 9 to 12 dat we hier zijn. Maar dit nummer was van 9 to 5 uiteraard. Een gewone werkdag voor Dolly Parton. Een tijdje geleden, jammer genoeg, overleden. Gerda Verzoekplaten op de zaterdagmorgen hier bij Radio Nova. Vertel maar eens.
1: Ja, ons Tanja die stuurde een berichtje. Goedemorgen Gerda, we zijn op terugweg. En luisteren ondertussen naar Hallo Weekend.
0: Het zal tijd worden, hè?
1: Ja, het we zijn al lang genoeg
0: het
1: geweest.
0: Het zal tijd worden dat ze eens een keertje terugkomen, hè?
1: Maar wij wensen hen in ieder geval een heel veilige
0: terugrit. Een hele veilige terugrit. Luister lekker naar de radio. Dus jullie hebben tot 12 uur het nog met ons te doen.
1: Ja, inderdaad. En zij vraagt een plaat aan van ABBA. En je mag kiezen, Ruud.
0: Ik mag kiezen? Ja. Jawel, ik heb er heel veel van ABBA. En ik wilde er graag deze er nog eens bij nemen. The Winner Takes It All. Hebben jullie verzoekplaten in gedachten? 0469 18 83 60. Mag dus via de telefoon. Hoeft niet live op de radio. Geef het gewoon door aan Gerda. Komt het allemaal dik in orde. Jullie kunnen natuurlijk ook de bel laten gaan hier in onze studio. Dan moet jullie een bericht sturen via de Radio Nova app. Oftewel via onze website. Dat is radionova.be. Allemaal een hele goede morgen.

0: zijn.
1: Voilà. Ik denk met zo'n twee platen moeten die 1000 kilometer vlug afgelegd zijn, denk ik dan. Hè?
2: Ze gaan het rustig aan doen, hè?
1: Gaan ze het rustig aan doen?
2: Normaal gezien om de 2 uur gaan ze een keer stoppen.
1: Voilà, lekker af en toe een lekker kopje dampende koffie onderweg. Iets lekkers erbij en dan gaat dat inderdaad allemaal goed vooruit. Dat waren een paar platen die we gedraaid hebben voor de Big Boss, hè?
2: Ja, inderdaad. En ik heb er nog eentje binnengekregen.
1: Vertel maar.
2: Ik heb een berichtje binnengekregen van Molly. En zij zegt, goedemorgen Ruud en Gerda. Graag het plaatje van Frans Bauer, wat ik zou willen.
1: Inderdaad, dat gaan we draaien.
2: En dat voor jullie, voor Stonzi, voor Stef, voor Jacqueline, voor zus Marijke, voor Ronnie, al de luisteraars en het ganse Radio Nova team. En we krijgen van Molly een dikke knuffel en veel groetjes.
1: Voilà, dat is plezant om dat nog een keertje te krijgen. We gaan die wat ik zou willen draaien, Molly. Helemaal speciaal dus voor jou. En voor al diegenen die jij opgenoemd hebt hier op de radio. Wat ik zou

0: Aangevraagd door Moni, deze plaat. Ik zie trouwens hier dat dat nummer ook heel lang geleden al werd gezongen door Frank en Mirella. Dat was Frans Bauer en op de achtergrond was het volgens mij Marianne Weber die ook meedeed. Ja. En het nummer dat heette Wat ik zou willen. Gerda, ik ben hier toch wel heel even in de kranten aan het kijken deze morgen, of van deze morgen. Ja, morgen gaat het gebeuren, hè? Wereldkampioenschap tijdrijden voor de vrouwen en voor de mannen. Remco Evenepoel, hij kijkt er naar uit. Het zal moeten aankomen op de details. Zo
1: ja,
0: laat
1: ik heb het
0: weten.
1: Ook al gelezen, dat de concurrentie wel heel heftig gaat
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, we zijn benieuwd wat dat gaat worden. Ik denk dat het van het weekend de tijdrit is. En volgend weekend dan is het de wegrit. Dus benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Gaat hij voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden tijdrijden? Dat kunnen we dus morgen allemaal volgen. Gerda, verzoekplaten. Laat maar horen.
1: Ja, ik kreeg er nog eentje binnen van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft, goedemorgen Ruud en Gerda. Zou je deze morgen een plaatje kunnen draaien van John Horton? En als het kan, Carina.
0: Carina, dat hebben we gevonden. Ik ben het moeten gaan zoeken, maar ik heb het wel gevonden. En we gaan het uiteraard draaien. Patrick, helemaal speciaal

Jij, net als Patrick van Liedekerk, een hele mooie plaat horen hier op de radio. Dat kan dus 0469-1883-60. Oftewel een bericht via onze website, via onze Facebookpagina, via de Radio Nova app. Het kan uiteraard allemaal. We draaien het allemaal voor jullie. Tot en met 12 uur hier in Hallo Weekend. Ja, Spiksplinter nieuwe muziek. Hij is uit sinds gisteren. Een nieuwe Robert Pater hier. Het nummer dat heet Soms, dan heb ik heimwee. Goedemorgen allemaal, laten we jullie horen, hè. We draaien tot en met 12 uur jullie favoriete muziek hier op de zaterdag.

0: Ja, ja, een spriksplinternieuwe Robert Pater hier bij Radio Nova. We draaien veel Nederlandstalige muziek en het nummer dat heette Soms heb ik heimwee. Gerda, weet je wie dat er binnenkort ook met een nieuwe plaat komt? We moeten daar nog op wachten, maar de zoon van Jannes.
1: Ah, oké. Okay.
0: De zoon van Jannes, Jan Wolters, komt binnenkort met nieuwe muziek. Vorig jaar heeft hij samen met zijn vader op het podium gestaan. Hij heeft de smaak helemaal te pakken. Hij wil in zijn leven eigenlijk ook gewoon verder gaan als artiest. Het nummer komt 2 oktober uit, dus we moeten daar nog heel even op wachten. Maar als het goed is, kan ik daar wel een heel klein stukje van laten horen. We gaan dat eens doen. Nee. Nee, wacht even hoor. Ik moet dat heel even terug opnieuw doen. We gaan dat wel regelen. Ik had hier nog eventjes een knopje verkeerd staan. Ik moet dat zo zetten. En als het goed is, kunnen we het nu wel...

0: Klinkt in ieder geval heel fijn. Dat was dus Jan Wolters, de zoon van Jannes, die er binnenkort dus allemaal aankomt met nieuwe muziek. Allemaal te beluisteren natuurlijk op Radio Nova. En dat allemaal vanaf 2 oktober. Dan gaan we uiteraard die plaat weer trachten te draaien. Nu eerst reclame, daarna is het de beurt aan Boni M.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: we trachten het hier op de radio natuurlijk heel gezellig te houden tot en met een uur of 12 in Hallo Weekend. De muziek van Boney M, dat was Sunny. Ja, en dat zeg ik eigenlijk omdat er hier weer zo'n vervelend bericht komt op de krant, Gerda. Want Theo Franke die laat ons weten dat het een moeilijke winter gaat worden. Door mogelijkheid van of een waarschuwing op hybride aanvallen op NAVO-lidstaten.
1: Ja, maar de Russen zijn goed bezig, hè?
0: Ja, het komt allemaal wat dichterbij. En dat verontrust toch allemaal wel een klein beetje. Ik wil jullie voormiddag niet om zeep helpen, maar we moeten er toch een klein beetje allemaal in de gaten houden wat er allemaal zo wat gebeurt in de wereld. Verzoekplaten in Hallo Weekend, ze zijn welkom. En we hebben nog eentje binnengekregen, Gerda.
1: Ja,
0: vertel.
1: Werner die stuurde ons een berichtje en hij schrijft een heel fijne goede morgen gewenst, Gerda en Ruud. Graag een verzoekje van Millie Jackson met My Man is a Sweet Man. Altijd een heerlijk nummer dat wat extra soul brengt tussen al die mooie Nederlandstalige muziek.

dat zijn ze, hè. Die echte Hollandse klassiekers die we maar wat graag draaien op de radio. Hebben jullie ook dit soort liedjes in gedachten? U mag het me altijd laten weten. Of Gerda laten weten. 0469-18-8360. Een bericht via onze website, via onze Facebookpagina. U weet dat ondertussen al. We zijn via verschillende kanalen te bereiken. Ja, dan komt er weer langzaam een einde aan dit eerste gedeelte. Gerda is druk aan de telefoon. Verzoeknummers aan het noteren. Die van jullie kunnen er natuurlijk allemaal nog bij. Straks in deel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen.

0: Ja, dat smaakt er, hè? Een lekker kopje koffie, een lekker stukje cake. Zo'n 10 uur in de morgen bij Radio Nova. Jawel, haha. We zijn vertrokken.
1: Voor deel 2.
0: Voor deel 2 ondertussen alweer al. Er zijn ondertussen, terwijl dat we naar het nieuws aan het luisteren waren, weer enkele verzoekplaten binnengekomen. We gaan ze zo meteen allemaal behandelen. Maar we gaan eerst de mensen toch nog even, die er allemaal net zijn bijgekomen, een goedemorgen zeggen.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Ja, tot en met 12 uur hebben we natuurlijk hier Hallo Weekend. Een programma dat we ook morgen gaan doen tussen 9 en 12 uur. Rudy en Tanja zijn terug onderweg. Volgende week zaterdag dan gaan zij lekker dit programma doen. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En gaan ze dus ook jullie verzoek laten draaien. Maar dat is nog ver weg. Eerst hebben we hier deze hele gezellige zaterdag voormiddag nog. Ik heb naar het nieuws geluisterd. En er komt nog een fantastische week aan. We krijgen nog een klein nazomertje, Gerda.
1: Laat het maar komen, zou ik zo zeggen.
0: In begin van de week 22-23 graden. En na woensdag zouden we toch 24-25 graden kunnen worden.
1: Dus, dat zou fijn zijn, hè?
0: We kunnen ons tuintje winterklaar maken, zeg je dan. Ja?
1: Dat ook. We kunnen ons tuintje winter klaarmaken en het zijn besparingen. Hè? We moeten de verwarming niet opzetten.
0: En we moeten de verwarming niet aanzetten. Inderdaad, we kunnen nog een beetje besparen daarop.
1: Ja.
0: Want veel mensen die denken daar inderdaad aan.
1: Ja, maar het is wel begrijpelijk, hè?
0: Ja, want je betaalt al iets, hè, voor een litertje stookolie.
1: Ja, het zal wel zijn. En ik heb gezien op het laatste nieuws daar. Mm-hmm. Daar staat een artikel dat de Vlaanderen tegen 2025 de gaskraan wil toedraaien.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat ze de mensen vragen om hun woning dus gasvrij te maken. Terwijl dat ze een paar jaar geleden aan iedereen zeiden van dat
0: klopt,
1: ze moesten aardgas nemen. Nu moet je ze gasvrij maken. En ze rekenen op zo'n 100.000 euro. Om dat te doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Heb dat daar wel ergens in een schuif liggen, zeker? Hè?
0: Ik denk het niet. Gerda, eventjes een vraag. Er zijn een verzoekplaten binnengekomen. Ja. We moeten er nog eentje draaien. Vertel het eens. Hè.
1: Ja, Christian Doekers die stuurde ons een verzoekje. En ze schrijft graag een plaatje van Rutger van Barneveld. De zon zien zakken in de zee. Ik denk dat de titel wel anders is. Maar ja. Allez, ja, je weet wat dat
0: maakt
1: bedoelen.
0: Maakt niet uit.
1: En dat voor al mijn vrienden, zegt ze. Vooral voor Jefken. Want ze heeft een verjaardagscadeautje als verjaardagscadeau van Jefken een weekje aan zee gekregen.
0: Amai.
1: En ze wil hem daarvoor heel hartelijk bedanken.
0: Voilà. En daarvoor gaan we deze plaat draaien. Het komt inderdaad voor in de tekst, hoor. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Maar het nummer dat heet uiteraard De Zwoele Zomernachten. De grote nummer 1 in Nederland. En ook een klein beetje hier in België. Een goede

0: Ja, aangevraagd door Molly, deze prachtplaat voor Rutger van Barneveld. En dat wel met zwoele zomernachten. Ik heb inderdaad de zon zien zakken in de zee. En Gerda, ik heb nog een liedje met de Ik zie de zon zakken in de zee. Ik ga dat straks nog een keer te draaien in de loop van deze uitzending.
1: Van de Sammeke Horestein zeker?
0: Nee. Het is ook van een Hollander. Maar je hoort het straks wel ergens voorbij komen. Ik ga het je zeggen hè, als ik die plaat draai. Nog verzoekplaten, Gerda?
1: Ja, Ronnie van Zwalm, die belde daarnet. En Ronnie, dat is een vaste luisteraar.
0: Ja.
1: En die maakt heel veel reclame voor ons.
0: We zijn van de week onderweg geweest naar hem. Hè?
1: We zijn onderweg geweest.
0: Ronnie had aan ons gevraagd, van, wel kunnen jullie met mij wat flyers van Radio Nova bezorgen? We hadden er hier nog een hele berg liggen. We waren onderweg naar daar. En misschien heeft u het gehoord in het nieuws of in de kranten gelezen. Maar er was een brand in Zwalm. Hè?
1: Ja, een zware brand.
0: Een zware brand. En de politie had alle straten richting Ronnie afgesloten. Dus we konden er niet bij geraken. Maar we gaan dat in de loop van volgende week of zo in orde maken. Ronnie, we komen nog een keer af. Want jij maakt inderdaad heel veel reclame voor Radio Nova. En daar zijn wij heel blij mee.
1: En heel dankbaar voor.
0: En heel dankbaar ook, inderdaad.
1: En dus Ronnie die vraagt de plaat Let's Dance van The Cats. En hij zegt, dat is voor ons, hè, Ruud en Gerda.
0: Dankjewel.
1: Voor Molly, voor alle DJ's van Nova, voor Cindy de Kooman, voor Katrien Verheyen, voor Johnny Johnson en zijn vrouwtje Heidi, voor Stonzi, voor alle luisteraars en ook in het bijzonder voor zijn vriendin.
0: Oké, Ronnie van Zwalm, dankjewel voor het aanvragen van jouw plaat. We gaan hem draaien. We trekken richting Volendam, de Paling Sound. Dit zijn The Cats.

0: Het is een nummer dat hij later ook nog opgenomen heeft samen met Christophe hier in Vlaanderen. Ga nooit meer van huis. Dat was inderdaad vader Abraham. Ja, Gerda, vertel maar.
1: Ah, wel ja, ik heb nog een briefje binnengekregen van Molly.

0: Mijnaerts. En ze zegt, jullie doen dat goed.
1: Dankjewel, Molly.
0: Draai daar straks nog maar eentje van Luc van Meeuwen. Je mocht zelf kiezen. En dat voor al de mensen die ik daar straks op genoemd heb. Dus die mensen zullen dan nog wel weten.
1: Voilà, dan gaan we nog eentje draaien van Luc van Meeuwen. Goedemorgen allemaal. Hallo weekend tot 12 uur hier bij Radio Nova. Vandaag alweer, 19 september alweer al. Het gaat vooruit, hè. Goedemorgen.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Radio Nova draait natuurlijk voor jullie de allergrootste klassiekers. We wisselen dat af met Nederlandstalige muziek. Ja, alle genres zijn hier zo wel een klein beetje welkom, denk ik dan, op de radio. Hebben jullie iets in gedachten? Laat het maar weten, Gerda. Doen we misschien nog heel even. Want we hebben op dit moment geen verzoekjes meer, hè?
1: Nee, we hebben geen verzoeken meer. En wij zouden er graag nog een paar...
0: Ja, inderdaad. We willen dat heel graag voor jullie allemaal opzoeken. Dus laat jullie gaan en contacteer ons even.
1: Ja, en dat kan via onze Facebookpagina. Daar staat een foto van ons. Van ons twee. Dus daaronder
0: is
1: kan
0: waar?
1: Je... Ja.
0: Oké. Okay.
1: Daar kan een verzoekje onder geplaatst worden. Het kan ook via de website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app. Hij is trouwens gratis te downloaden. En het is ook nog via onze telefoon natuurlijk 0469 18 83 60.
0: Inderdaad. En willen jullie heel graag meekijken in onze studio? Dat kan uiteraard ook. Website openzetten. Even op de videostream klikken. En dan zien jullie wat we hier aan het doen zijn. Allemaal een goede morgen.

Ze heeft alleen maar vrolijke liedjes, deze José Sepp. En dit was haar allernieuwste plaat. Het is het nummer dat heet Het is de liefde die blijft. De fijnste klassiek is ook op Radio Nova. Wel, dan moeten we deze uiteraard ook draaien. Ricky Nelson.

Ja, we zijn van hem hele rustige nummers gewend. Zoals die prachtige Ja van heel lang geleden. Hij had een nummer dat heette Wij. En nu kwam hij heel even met even iets anders. Het nummer dat heette Ons pakken ze niet. Een spiksplinter nieuwe Raymond Hermans hier bij Radio Nova. Op de zaterdagmorgen mochten jullie net jullie radio aanzetten. Jullie zijn met massaal veel mensen aan het luisteren. Maakt me gelukkig, ook Gerda natuurlijk. Hebben jullie verzoekplaten? 0469 1883 60. Oftewel een bericht via de Facebook of de Radio Nova app.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt.

0: Hazes mag lopen, hè? André Hazes, senior, hier nog eens op de radio. En de vlieger. Harry, je bent er nog.
1: Ja, ja. Ik was to the rescue bij de kippen.
0: Jij was to the rescue, inderdaad. En nog wat andere zaken die ondertussen allemaal opgelost zijn. Gerda, vertel het eens, hè, want jij hebt nog een verzoekplaat binnengekregen die we nog moeten draaien op de radio.
1: Ja, ons Tanja die stuurt ons een bericht. Rudy die vraagt een plaatje aan van de Willio's.
0: De Willio's.
1: Ze zegt eender de welke. En ze doet ons de groetjes van op de Autoroute du Soleil.
0: Inderdaad, de Willio's, een piratenband van heel lang geleden alweer al. Ze hebben hele fijne muziek gemaakt. En we gaan ze eens een keertje draaien hier op de radio. De Willio's dus. En het nummer dat heet Het is weer zover. MUZIEK

0: Ik ga straks nog zo'n nummertje draaien, maar ik probeer het hier binnen te halen. Rudy heeft het mij gisteren toegestuurd, maar er gebeuren allemaal rare dingen als ik op dat nummer klik. Dus we gaan het straks nog een keertje proberen. Maar dit was dus een piratenband van lang geleden. De Willio's inderdaad, met hele vele hits. We gaan er van de week in Lunchen met Ruud nog wel een paar meer van draaien. Dit was in ieder geval Het is weer zover. Inderdaad. Hè? Wacht even. Ja, nu wel.
1: Het is weer zover. Ze komen naar huis.
0: Komen ze naar huis? Ja, de vakantie is voorbij.
1: Het is weer zover, hè?

0: Ja, Gerrit, dat was filmmuziek, hè, waar jij wel een klein beetje van houdt, denk ik dan toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Gisteren heb ik nog, of ik heb de afgelopen week nog iets van speciale muziek gedraaid op de radio, Gerda. En jij vroeg mij te straks van, kun je er daar nog eentje van draaien? Over wat heb je het?
1: Wel, dat was nogal opzwepende muziek.
0: Nogal opzwepende muziek die ik afgelopen week heb gedraaid op de radio. Het gaat eigenlijk over het volgende. Ik heb gezocht naar muziek van Fats Domino. En ik kwam dit toevallig tegen. Het heet Fats Domino Boogie. Het klinkt allemaal inderdaad heel opzwepend. En ik stel voor dat we dat dan ook eens gaan draaien op de radio. Maar ik moet heel even wachten, want daar hangt wat reclame aan vast. En we kunnen het nu gaan draaien. We gaan het een keertje doen. Ik hoop dat jullie daarvan genieten. Zet de radio wat harder, want het klinkt zeer aangenaam.
2: 1, 2, 3, y'all step in.

0: Ja, Gerda, op een of andere manier word je daar toch wel heel blij van, hè?
1: Zal wel zijn.
0: Als, alle geluk dat mijn stoel hier wieltjes heeft. Maar we zijn iets vergeten. Het nieuws. Het nieuws staat klaar.
1: Oei.
0: Ik ga van de week nog wat meer draaien hier op de radio van dit soort muziek, want ik word daar wel heel blij van. Ik hoop dat u die mening een klein beetje met mij deelt. Dat was de Fats Domino Boogie hier op de radio. En zoals ik al vertelde, het is tijd voor het nieuws.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
3: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
4: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
3: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
6: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: is zo'n plaat die komt uit de periode, Gerda, dat we nog een stapje in de wereld gingen zetten. Hè? Als jonge mensen, toen was dit nog een hele grote hit. Hè? Dat werd toen opgedanst. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: deze Man at Work en dat wel met die welbekende Down Under. En dat allemaal aan de start van deel 3 alweer al. Ja, de tijd gaat vooruit.
1: Ja, inderdaad.
0: We hebben dus nog een heel uur lang om jullie verzoekplaten te draaien hier op de zaterdagmorgen. Vandaag 19 september. Gerda, hebben wij eigenlijk nog verzoekplaten? Hè?
1: Nee, we zijn verzoekloos.
0: We zijn verzoekloos, dus hebben jullie nog iets in gedachten? Willen jullie iemand in de bloemetjes zetten? Willen jullie iemand feliciteren? Hebben jullie een nummer dat jullie gewoon heel graag willen horen hier op de radio? We draaien eigenlijk bijna alles, hè? Toch?
1: Ja, meestal wel. Of dat moet een heel extreem zijn.
0: Laat het maar eventjes weten aan ons.
1: Ja, dus op onze Facebookpagina, daar staat een foto van ons beiden. Dus daar kan je een verzoekje inschrijven. Het kan ook via de website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Ja, inderdaad. 0469 18 83 60. Jullie hoeven dat niet live te doen als jullie dat willen. Dat kan uiteraard, maar Gerda kan het ook allemaal eventjes netjes noteren. En dan gaan we jouw plaat nog draaien. We hebben dus nog een heel uur lang hele fijne muziek staat er nog te wachten. Jullie kunnen ons daarbij helpen, dus laat maar komen. We gaan naar het café. Het is er misschien nog een klein beetje te vroeg voor, maar we gaan naar Kroegen in de hemel, de nieuwe Mart Hoogkamer. In een

0: Nieuwe markthoogkamer en kroegen in de hemel. En er gaan geruchten, Gerda, dat het wel eens mogelijk zou zijn. Heeft niks met René Vroeger te maken. Maar er gaan geruchten dat hij zou toetreden tot de toppers in Nederland. Dus ze zijn nu met z'n vieren, dan zouden ze al met z'n vijven zijn. Dus,
1: je weet, Ruud, met geruchten moet je oppassen. Hè?
0: Met geruchten moet je inderdaad een klein beetje uitkijken. Ja.
1: Maar, wat er wel een zekerheid is. Dat is dat Niels de Stadsbader, dat die ook een nieuwe plaat, ik denk een volledig nieuw album uit heeft.
0: Ja, ik zal er zo meteen even wat muziek van zoeken. Ook. Hoe dat denk jij ook?
1: Ik had u daar straks al heel lang geleden.
0: Oké, we gaan op zoek, Gerda. We gaan nieuwe muziek zoeken van Niels de Stadsbader. Maar eerst gaan we eens een rustig liedje draaien. Om

0: Ja, ja. Een echte radioklassieker, hè? Dat allemaal van The Love Affair en Everlasting Love. Wel, Gerda, het is zover. Het is jouw momentje hier op de radio. Vertel het eens, hè. Hoe zit het met de Niels?
1: Ja, ik heb gezien dat de Niels nieuwe platen uitgebracht heeft.
0: Ja, jij bent wel een beetje fan van Niels de Stadsbader, hè?
1: Ja, ik heb daar een bepaalde sympathie voor.
0: Jij hebt daar een bepaalde sympathie voor. En we zien hier de afgelopen week toch al binnenkomen dat er inderdaad een nieuw album is. Het album heette Onderweg, denk ik, of zo.
1: Ik weet het niet. Ik weet dat het wel al heel lang geleden is dat Niels nog een keer met nieuwe muziek uitgekomen is.
0: Oké.
1: Sinds zijn contract daar bij de VRT.
0: Ja.
1: En ik denk dat het wel tijd wordt dat hij weer een keer aan zijn muzikale carrière werkt.
0: Oké, we gaan hem draaien. Jij vroeg achter dit nummer. Hoe doe je dat? Niels de Stadsbader bij Radio Nova op de zaterdagmorgen. Aan het

0: Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

0: Inderdaad, zo heette het liedje. Seravi, dat was inderdaad Danny Fabri hier op de radio. En die beste man, die doet het toch nog altijd maar. Hè? Hij is ondertussen al flink op leeftijd, maar hij probeert zijn moves nog altijd te brengen op het podium.
1: En ja, en hij past zijn muziek aan de hedendaagse tijden.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Maar dit was al eentje uit de oude doos, hoor. Gerda, we hadden het er straks over van... ik heb de zon zien zakken in de zee, dat liedje dat we daar gedraaid hebben. Hè? En toen heb ik jou verteld, wel, ik heb er nog eentje gevonden waar dat in de tekst voorkomt van we hebben de zon zien zakken in de zee. En dat gaat over dit liedje van Sam van Veldhoven. Het nummer dat heet Hey, kom maar op. En goed luisteren, hè?

Inderdaad, ik heb de zon zien zakken in de zee en alles voelt oké. Ja, wat een fijne plaat, hè? Het bracht ons nog een klein beetje naar de zomer. En de zomer is nog niet voorbij, Gerda, want er komt nog een klein nazomertje aan. Allemaal de komende week met temperaturen op het einde van de week 4, 25 graden. Dus fijn om naar uit te kijken. Goedemorgen allemaal.

0: Rogers, Gerda, oftewel Roger Baten, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: zijn
1: ja.
0: de twee dezelfde, hè?
1: Ja.
0: Fijn liedje nog. Dit nummer dat heette I Feel So Good. Gerda, hetgeen dat ging... ik had het niet verwacht wat ik je nu ga vertellen.
1: Oei.
0: Maar Piet Huizentruid heeft zich gestort op de muziek.
1: Hij gaat toch die liedje maken, zeker?
0: Ja. Piet Huizentruid heeft een liedje...
1: Wat gaat zijn? De titel is... Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Voilà. Zo heet zijn... zo heet zijn nieuwe plaat. Maar hij doet dat natuurlijk niet alleen. Steve Tillens die heeft heel wat jaren geleden... samen met Mark Koeken een liedje uitgebracht. Ja. Dat heette Koekenbak. Dat was een redelijk groot succes. Ze hebben daar samen mee op het podium gestaan. En Steve Tillens vindt nu een nieuwe duetpartner. Piet Huizentruid heeft samen met hem een liedje opgenomen. En dat nummer dat heet inderdaad Wat hebben we vandaag geleerd? En ik heb dat. En
1: ik, voilà, ik kan eigenlijk alle liedjes voorspellen eigenlijk nu.
0: Maar Piet Huizentruid, daar gaat toch wel wat meer centjes moeten komen. Wil Steve Tillens hem mee op het podium krijgen? Steve Tillens, als je die beste man voor een half uurtje op een podium wilt hebben, dan ga je naar de 1300 euro. En Piet heeft al laten weten, wel beste Steve, allemaal goed en wel, maar voor die habbekrats treed ik niet op. Dus,
1: voilà, sterallure is al.
0: Ja, direct sterallure. Dus wat dat allemaal gaat worden, dat moeten we even afwachten. Maar ik heb die plaat wel gevonden en ik wil die heel graag een keertje draaien hier op de radio. Ja.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Oh.

0: Ja, ja, fijne plaat, hè? Dat waren Jay en the Americans. En dat wel inderdaad met die welbekende Caramia. Gerda, we hebben nog heel even, nog zo'n kleine 10 minuten om muziek te draaien. Hebben we nog verzoekplaatjes binnen?
1: Nee, voorlopig niet.
0: Helemaal niks meer. Oké.
1: Tot vanmorgen zijn.
0: Tot vanmorgen. Morgen zijn we er uiteraard ook, tussen 9 en 12 uur. Maar we zijn nu nog niet weg. Nee. We hebben nog enkele platen die we nog heel graag willen draaien. Zoals deze van Saskia en Serge.

0: Ja, dat kan, hè. Het is bijna 12 uur, dus een glaasje rode wijn. Een Joe Harris klassieker, hè? Ja. Van heel lang geleden. Joe Harris, dat vind jij ook wel...
1: Ja, dat was vroeger mijn grote idool.
0: Dat was vroeger jouw grote idool. Wel, we gaan er morgen nog eentje van draaien dan. Is
1: ja,
0: goed?
1: Een knoopje aan het blusje.
0: Het knoopje aan het blusje, inderdaad. Dat heb ik. Dat gaan we morgen draaien in Hallo Weekend. Maar voor vandaag, Gerda, is het voorbij.
1: Ja, het is voorbij.
0: Het is bijna 12. We gaan stilletjes richting 12 uur. Dus we moeten ons gaan opmaken voor de namiddagprogrammatie hier bij Radio Nova. En Gerda, jij gaat ons vertellen wat er allemaal nog afkomt deze namiddag.
1: Wel ja, tussen 12 en 1 hebben we een uurtje non-stop. Tussen 1 en 4 is er siesta met Bert van Aarde. En tussen 4 en 6 is het De Groot op zaterdag met Patrick De Groot.
0: Ja. Dus nog een plezante zaterdagnamiddag. Dus heb jij vanmiddag niks te doen, moet je niet naar buiten, moet je nergens naartoe. Laat lekker jullie radio aanstaan. Een hele namiddag nog vrolijke muziek op de radio. Morgen, Gerda, kom je terug?
1: In normale omstandigheden wel.
0: In normale omstandigheden wel. Want je bent een beetje ziek is aan het worden, zeg
1: maar. Ja, ik voel mij echt niet lekker.
0: Je voelt je echt niet lekker. Dus we wachten het af. Anders dan gaan we dat wel regelen. Het komt allemaal wel in orde. In ieder geval, ik kan hem van deze kant hier nog één plaat draaien op de radio. Morgen draaien we natuurlijk weer jullie verzoekplaten in Hallo Weekend tussen 9 en 12 uur. We gaan het deze nog even draaien. Jawel, Sam Goris, de single van de afgelopen zomer 2026. Dit is Rak. Graag tot morgen. 2, 3.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, een beetje levenskracht opdoen, hè, om dit programma te beginnen. Beste vrienden, welkom in Siesta. Dat was Hugo en Levenskracht. En schaam je niet voor je tranen, dat is gezegd door...

Het was al zo mooi en gezongen door Whitney Houston. Maar dat is de originele uit 1983. Dolly Parton. And I Will Always Love You.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Het was het jaar van de Expo 1958 met Buddy Ellie en Ray Vaughan. En daarna Mick Herren. En ja, dat is hier precies een gekkenhuis. Ah, oh, wie zegt dat, hè? 2013 met mooie geluiden van Semino Rossi. En nog in 100 jaren.

0: Het was een groot in de jaren 70 en 80, hè? Ja, en zo kan het niet verder gaan zonder jou, hè? Love really hurts without you. Dat was inderdaad Billy Ocean.
1: Siesta. Souvenir.

0: Ja, ja, ja, het is al goed, jong, het is al goed. Dan laten we nu in een toekje zitten daar. Hij wil alleen blijven en me niet ontspreken, want hij heeft er veel verdriet, mensen. 1971 was dat met Jimmy Frey. Daarvoor hadden we Bonnie Pointer. En die heeft zeker iemand ontmoet uit de hemel, hè? Evan Must Have Sent You.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

typische muziek uit de jaren 60, 1964, Ed Townsend. En met een snuifje popcorn, I Might Like It. En Evert van Uigevoort, die zal zich deze nacht wel herinneren. Het was een zon.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.
2: Het siesta-abba-moment.

Ja, pa, ze zullen het nooit meer doen, hè? Dat waren de Firebirds uit de jaren 60 en Never. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van dat eerste uur. Ik ben er zo terug na 14 uur. Ik ga eruit met deze Soldaten van de Liefde, u gebracht door Lilian Saint-Pierre.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Danny Poppinghaus en de insmijter van dat tweede uur. Ik zal je missen. En we waren toch zo gelukkig samen, hè? Dit zijn de Turtles. Imagine.

Als het een goed gevoel is, hoe krachtiger, hoe beter natuurlijk. Hè? Dat was 2014, Lindsay. En die meneer heeft een ongelukje tijdens zijn vakantie. Hè? Hij is zijn regenjas in de rivier laten vallen. Sammy Turner.

Het was puur natuur, Mancus Marcus. En daarna een raad van Willy Sommers. Pluk de dag, profiteer ervan, het is weekend. En dit is Charlie

0: Ja, ja, maar alleen is toch maar alleen, hè. Maar ja, het is wel kalverliefde. Ze waren 16 jaar, hè. 1977, Ray Westerling en De Eenzaamheid met jou was toch zo mooi, hè. En wij zitten aan het popcornduo.
1: Fiesta.

Baby moet je afblijven, dat waren de woorden van Dean Barlow. Don't let him take my baby uit 1963. En daarna De Kleine Flirt, gedaan door Del Shannon. The Little Town Flirt uit 1963, eveneens het popcorn duo van vandaag. En wij zitten aan de instrumentale van de dag. Captain Cook en zijn zingende saxofoon.

Het is een van de aangenaamste dingen die je in de wereld kunt doen, hè? Dat is lachen. Dat was Jeroen van der Boom. En wij gaan lachen en dansen. Op deze geluiden van 1981. Ze waren toen groot. Cool and the Gang. En Get Down on It.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Een Spaans-Nederlands nummer hè, van Los Guerreros uit 2011. Para no verte más, of anders gezegd, om je nooit meer te zien. En met dat internationaal nummer zitten we dan aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ben er natuurlijk terug na 15 uur. Ik ga eruit met Den Christian. En wat heeft Olga gedaan? Ai ai, Olga, tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Voilà, zeg, het is gebeurd, hè. Stout meisje, hè. Jij verliet mij, dat was Frans Duis als beginplaat van dat derde uur. Beste vrienden, welkom in Siesta. Ja, je bent nu eenmaal zo en niet anders, hè. Dit is Jordi Weijers.

Hij was toen nog piepjong, hè? Johnny Osmond, 1972. En dat is de Engelse vertaling van Kalverliefde, de Puppy Love. En nu gaan we iets uitproberen, hè? Moet juist zien dat je er niet doorvalt. We gaan dansen op de wolken. En dit dan met Danny D'Amaro. MUZIEK

Zij won in 1982 het Eurovisie Songfestival met dat ene nummer in het Duits dan, Ein bisschen Frieden. En dat werd dan omgezet in het Nederlands, Een beetje vrede. Dat was Nicole. En uit hetzelfde jaar dat ene mooie nummer van Adrian Gurwitz en Classic. Wat gebeurt er nu allemaal? Hè? We staan op punt van naar het restaurant te gaan en jij begint een afwas te doen. Lieveling, moet dat nou? Dat is jammer.

0: Ja, die, dat is wel gevaarlijk, hè. Ja, hoor, ken ik met gesloten ogen. En je doet je ogen open en je hebt een ander vast. 1969, Mr. Europe, Eddie Waddy.
1: Dit is Bert van Aarde op jouw radio.
2: Ah wel, Philomel, dat is nou een keer mannetjes, hè.

Ze zullen het wel weten, zeker, hè? De meisjes van Love, 1979. En die ene Casanova. En met de Casanova zitten wij aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 19 september 1990. Toen op nummer 3.

Zie je ze daar nog zitten in een auto? Ja, ja, heel verliefd, hè? En inderdaad, het moet liefde zijn, hè? Het must have been love. Dat waren Roxette. En het nummer werd getrokken uit de film Pretty Woman. En dit werd de nummer 2. We gaan de ritme van de nacht of het ritme van de nacht beleven met Lorca. En mogen allemaal meeklappen, hè? Ritmo de la noche!

En wat werd er toen opgedanst op deze geluiden? 1990. Lorca en Ritmo de la Noche. En dit dan op nummer 2. En de nummer 1. You can't touch this. Inderdaad, dat was ook de titel, hè? You can touch this. Afblijven dus. Dit is MC Hammer. You can't touch this.

0: De top 3 van 19 september 1990. Op nummer 3 Roxette en It Must Have Been Love. Op nummer 2 Lorca en de Ritmo de la Noche. En op nummer 1 You Can Touch This. En natuurlijk MC Hammer.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Dat zou gemakkelijk zijn als de nacht duizend dromen had. Hè. Dan kun je er een hele goede uitkiezen. Hè. Frans Bauer en Marian Weber waren dat. Ja, ik begin zo stilaan honger te krijgen, hè. Wat zou je denken van een maatje met uitjes? Ja, ja, in Nederland eten ze dan een Hollandse nieuwe. Ik moest een

0: Ja, ja, het is al goed, jong. Ik krijg het water in mijn mond van... Hollandse Nieuwe! Robin Topper was dat en Hollandse Nieuwe. We zaten met hem in 2025. Zo, beste vrienden, zitten we ook aan het einde van deze siesta voor vandaag. Ik wens jullie alvast nog een goed weekend, een prachtige week. En ik ben er terug volgende zaterdag, 13, 16 uur, via Radio Nova. Eigenzinnig anders. Ik ga eruit met geluiden van Bonnie M. Bedankt voor het luisteren en tot volgende zaterdag. El Lute.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlak bij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Altijd de grootste hits.
4: Dit is de grote op zaterdag.
5: Patrick de Groot.
3: Van 4 tot 7.

als het voorbij is. Met Fred Souffrio maken we een grote sprong van de Britse jaren 80 pop naar een absolute top-erfgoed van de Vlaamse showbiz, musical en televisie. Ze is één van de meest getalenteerde en veelzijdige zangeressen en actrice van België. Zeg me waarom dit allemaal op deze zaterdag 19 september. Waarom zijn wij hier voor muziek te maken bij Radio Nova? Ja, eigenzinnige radio deze zaterdag in de Groot op zaterdag. Welkom, dit is Roy Donders.

Als je op platenbeurs op zoek gaat naar een originele 7 vinyl single, moet je diep in de buidel tasten, omdat er 90% daarvan in de loop der jaren verloren is gegaan. En de DJ's maakten toen deze plaat heilig. Maar tegenwoordig verzamelaars betalen er 100 euro's voor van een krasvrije vinyl single van deze groep. Shucked en de Daylighters met I Can't Stop Crying. Dit allemaal uit 1963. En dit is Michael Lenzo.

Het ultieme bewijs dat onze Brabantse volksheld niet alleen de gele tent op zijn kop kan zetten, maar je ook muisstil kan krijgen met een gevoelige snaar. John de Bever achter een masker van Jan Laak. Keer terug naar het jaar 1958. Paul Anka, You Are My Destiny.

Oorspronkelijk werd deze plaat uitgebracht als de B-kant van de emotionele, rustige ballade I'm Looking Out the Windows. Radio-dj's en fans waren echter zo wild van de uptempo rock and roll vibe op de achterkant dat de single massaal werd omgedraaid. Cliff Richard, Do You Want

ze met deze megahit op wereldtournee wilde gaan en haar carrière internationaal te stabiliseren, sloeg het noodlot toe. Anita Ward raakte betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Ze liep zware blessures op en moest noodgedwongen een lange periode revalideren. Ring my bell. Dit zijn de Pointer Sisters. Slow Hands.

1972, die periode was het muisstil op de vierkante meter. Wat een prachtig stukje Vlaamse erfgoed uit de gezellige jaren. De herinnering aan die ene magische dans die we stiekem allemaal weer ergens in ons hart hebben gegrift. Je hoorde een piepjonge Willy Somers met de onverwoestbare Weet je nog die slaap. Dit is Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

De Laatste Dans, een plaat uit 1969, de single van Anja. Ze overleed in het voorjaar van 2002 op slechts 51-jarige leeftijd in het Noord-Brabantse Skaijk. Hoewel ze relatief jong stierf, leeft haar stem via de radio en op nostalgische verzamelcd's nog altijd voor bij liefhebbers van het levenslied.

Anne-Marie won het Eurosongfestival 1973 namens Luxemburg met deze krachtige ballade. 6 jaar later keert ze terug naar het festival, ditmaal voor haar vaderland Frankrijk met het nummer Je suis l'enfant soleil. Behaalde ze daar een knappe 3e plaats. Dit is nog Pratt & McLean met Happy Days.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

stem op een bandrecorder om zo alle snurvenstemmetjes zelf in te zingen. Vader Abraham scoorde met deze platen nummer 1 hit ook eveneens in Duitsland en Groot-Brittannië. Welkom in het tweede deel hier bij Nova op deze zaterdag 19 september. Dit is Clouseau 1997. Tot

Wat velen onder jullie niet weten is dat Sue Thompson midden de 30 was toen ze doorbrak met haar schattige tienergids. Dankzij haar extreme jonge stemgeluid wist het tienerpubliek moeiteloos aan zich te binden. Een plaat uit 1961 met Norman. Zij overleed op 96-jarige leeftijd. Dit is André Kooistra, Hek op jou.

0: TCS. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Een van de meest unieke momenten in haar loopbaan vond plaats in oktober 2010. Precies de dag dat haar single weer in de wolken uitkwam, verbleef Yolanda in Afghanistan. Ze was daar naartoe gereisd om een reeks succesvolle kampoptredens te bezorgen voor de Nederlandse en Amerikaanse militairen die daar destijds gelegerd waren. Dat ding eruit uit 2007. Ken je deze nog? Nicole en Hugo, muziek dat...

Zij is niet alleen een zangeres, maar ook een tv-actrice, meer bekend van bepaalde Bad Girl, een film. Je hoorde Leslie Grace, Be My Baby uit 2013. Ze heeft dit jaar nog een nieuwe album uitgebracht. Dit is Grace Jones, La Vie en Rose.

nemen een er twee. In september vorig jaar besloten Wim en zijn vader Claude Soutard samen een unieke stap te zetten. Ze kochten een iconische horecazaak aan de kust in Oostende en het doel van de overname is om de zaak nieuw leven in te blazen met een sterke focus op entertainment. Het duo wil er elke dag live muziek brengen waarbij Wim zelf uiteraard ook regelmatig op het podium kruipt. Ik drink op jou. Dit komt uit 1981. Aneka, Japanese Boy.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Week Live bracht de zon en het ritme van Jamaica naar de rest van de wereld. Hij is de spirituele vader van de reggae, de man die eigenhandig de deuren opende voor iconen als Bob Marley. Die hoorde hem hier met Reggae Night. Dit is nog Andy Free, Maria Magdalena.

plaat, Monsieur Cannibal. Deze plaat was decennia lang de herkenbare en aanstekelijke achtergrondmuziek bij de gelijknamige ronddraaiende kookpotten in het attractiepark de Efteling. Maar we draaiden maar van hier uit 1982. Wij gaan draaien voor vandaag op deze zaterdag 19 september. Ik wens jullie allemaal nog een aangename namiddag toe en avond. Hou het veilig. Morgen vanaf 9 tot en met 12 uur Ruud en Gerda met Hallo Weekend. Wij zijn er dan weer vanaf 13 uur met Klant.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Eigenzinnig.
5: Anders.
4: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en Thuis zorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en Thuis zorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.